0: Lisa. Leu Nieter en Genieke. Dither Strand.
1: The Manx Radio Gold Night Shift.